0: Chanson, als het ware. Luisteraars in België en Nederland, dit is eigenlijk een historische dag, zoals dat heet. De eerste dag dat Radio Atlantis echt in de lucht is. En wij bedanken Tony Houston en de heer Adriaan van Landschoot voor het vorige uur.
1: Dat was Peter van Dam am ersten Sendetag van Radio Atlantis am 15. juli 1973. En die Shadows waren natuurlijk met Atlantis ook dabei. Und den CC wahrscheinlich auch, denn dieser Song war im Sommer 1973 ein Hit. Hier ist Rubber Bullets.

0: geoefend of niet, maar in 1974 zorgde dit nummer voor een spontane babyboom. Dus bij deze ben je gewaarschuwd. Het luisteren naar Barry White was geheel op eigen risico. Zowel voor je hartslag als je relatiestatus. Wij hebben alvast hier in de studio onze overhemden drie knoopjes verder opengezet. Barry White en Can't Get Enough of Your Love, Babe. Hey beste luisteraars, het is weer zaterdag, het is middag en de hits die vliegen je alweer om de oren. Je luistert naar Radio Noordzee Internationaal. En bij ons krijg je ook nu weer een verse dosis hitwaves. De beste klassiekers en de grootste hits van nu, we hebben ze weer allemaal voor je klaarstaan. Leun achterover, ontspan en geniet van het weekend. Welkom in Hitwaves.
1: Het is weekend!
2: Radio Noordzee. Dit is Jo van Limburg.

altijd fijn om te horen dat de motor nog draait. En als het dan ook nog een beetje in het juiste ritme is, dan is alles oké. Okay. Uit 1983 was dit Chris Rea met I Can Hear Your Heartbeat.

0: Ook terug te vinden is in de actuele hitlijsten Just Jack Style en John met Turn the Lights Off. En het is dat wij hier de elektriciteitsrekening niet zelf moeten betalen. Want wij laten de lampen hier in de studio voor de veiligheid toch nog maar even branden. Want anders vinden we waarschijnlijk de volgende plaat nooit terug. En voor die volgende plaat moeten we even terug naar het voorjaar van 1983 alweer. Hier is Nena met haar net geen 100 luftballons.
1: Jo van Limburg, keihard de lekker.

hoofd van haar indrukwekkende kapsel en bijzonder mooie ogen. Ze scoorde toen bijzonder goed in de hitlijsten en ook nu is het nog steeds een plaat die op menig foutfeestje heel de boel op zijn kop zet. Vanessa en Upside Down.

eigenlijk het tragische relaas van Lola, een showdanseres in de Copacabana Bar, een bar ergens ten noorden van Havana. Met andere woorden, een soort van mini-Netflix-serie van 3 minuten, welke begint met passie en veren en eindigt met de arme Lola, die 30 jaar later nog steeds aan de bar zit, maar dan helemaal bezopen. En het grappige is, het is volgens mij de enige discoplaat waarbij je vrolijk meehuppelt, terwijl er ondertussen een moord wordt gepleegd. Uit de zomer van 1978, Barry Manilow.

moeder aller oorwormen. De Stijnse deed zowat iedereen een poging om dit nummer mee te zingen, maar geen mens wist eigenlijk wat hij aan het zingen was. En na 3 minuten kwamen de meesten nog niet verder dan een enthousiaste maiahi, maiahoe. En daar bleef het dan ook bij. De plaat bewees langs de andere kant wel dat je van een tekst geen woord hoeft te begrijpen om een wereldhit te scoren. De Moldavische sensatie Ozone met

0: Zo, dit nummer verscheen eerder al op People Watching, het derde studioalbum van Sam Fender uit begin 2025. En dus nu ook op single uitgebracht. De single klinkt als een warme zomeravond in Londen, maar dan wel met dat typische rauwe randje van Sam Fender. Begin dit jaar kregen ze zelfs de Brit Award voor Song of the Year. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: I'm Ferry Maat. It's good to listen to Radio Noordzee International again.

0: Nog zo'n ultieme feel-good klassieker hier op de radio. In juli 1974 ging de originele bezetting van Cockney Rebel uit elkaar, waarop Hardy een nieuwe band samenstelde. En in dit nummer beschreef hij zijn gevoelens over het uit elkaar gaan van die band. Uitgebracht in januari 1975 als de eerste single van het album The Best Years of Our Lives. En ondertussen staat de wereld al zo'n 50 jaar breed te grijnzen op de dansvloer. Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile.
1: Hit waves. Yo, van Limburg.
2: From the capital of the South.
3: R.N.I.
2: We are the hits.
3: R.N.I.

Origineel was eigenlijk een rustig reggae-nummertje uit 2012. Totdat de Duitse DJ Felix Jahn er 3 jaar later een saxofoon tegenaan gooide. En meteen ook heel de wereld veroverde. Sindsdien dromen we er allemaal van om iemand te vinden die heel dicht tegen ons aankruipt in de zetel. Al zijn de meesten van ons al heel blij met iemand die gewoon de afstandsbediening even aangeeft. Omi op de radio en cheers!

0: schitterend mooie plaat. Onvervalste 80s power hier op de radio. Destijds was het de tweede hitsingle voor Modern Talking na hun eerste en grootste hit You're My Heart, You're My Soul. En in maart 1985 bereikte dit nummer de top 10 in Nederland en België. Ik zei het je al, Modern Talking, you can win if you want.
1: Remember the sound of the Mevo 2? It's here again, just for you.
2: Nice. Remember the medium wave, the short wave. It's all in the past. But R&I is still alive, better than ever on the internet and FM. R&I makes you happy. Makes you happy.
3: Een vloedgolf van hits en oldies, maar wel de allerbeste in Hitwaves.

Vakantieplaat, gedraaid nog helemaal in de vinylversie trouwens. De band was afkomstig uit het Nederlands-Limburgse Stramprooi. Ze slaagden er in 1974 wel in om de hele lage landen te laten geloven dat de zon nergens feller scheen dan in Zuid-Amerika, terwijl ze de clip waarschijnlijk gewoon tussen de maïsvelden in Limburg hebben opgenomen. Een plaat die bewijst dat je met een goede gitaar en een dromerige tekst geen vliegticket nodig hebt om op reis te gaan. De

0: have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
1: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
2: Janjo!
1: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee. Super top 50.
2: Goeie stem, hè? Goeie stem.
3: Die Arnoy Top 50 Historie, der 23.06.1973, Platz 6. George Harrison mit Give Me Love.

0: Dann was zu Radio Nordsee International 1970. Arnai sendet jetzt auf Mittelwelle 217 Meter von der Küste vor England.
1: Am 27.06.1973 war das Trauerspiel für die Seesender besiegelt. Das Gesetz gegen die Seesender wird in dem niederländischen Unterhaus verabschiedet. Damit wurde dann das Ende der Seesender vor der holländischen Küste eingeleitet.
2: Radio Nieuwsdienst ANP. De Eerste Kamer heeft het verdrag van Straatsburg tegen de zeezenders aangenomen. Dat gebeurde met 49 stemmen voor en 12 tegen. De Kamer verwierp eerst een voorstel van de heer Schwartz van D66 om de stemming aan te houden tot minister Van Doorn komt met zijn nota communicatiebeleid.
3: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.

0: Wim van Egmond.
1: En in deze laatste ronde voor deze Miamigo Top 50 van 15 november 1975, waar we 9 nieuwe binnenkomers hebben en 13 stippen, gaan we eerst even een overzicht geven van 24 naar nummer 13. Op 24 de Bee Gees en de Nights on Broadway, nieuw binnengekomen. Op 23 Spooky and Sue en I've Got the Need. Op 22 Casey and the Sunshine Band en That's the Way I Like It met stip. Op nummer 21 Husky and Give It Up, van 34 afkomstig. Op nummer 20, de 5000 Volts en I'm on Fire. De vijfde week Paul Kelly op nummer 19 met Get Sexy. En Gary Jenkins met Mary Springfield kwam niet voorbij, maar staat wel in de lijst. Op nummer 17, Barry and Aline en Bad Times. Op nummer 16, The Tramps en Hooked for Life. 15 van 19 afkomstig, Billy Swan en Everything the Same. Jigsaw, Sky High, met stip van 30 naar 14. En op nummer 13 vinden we Natalie Cole. U weet wel, die dochter van Nat King Cole. And this will be the 5th week and afkomstig van 16.

Zeg, heren, Jan van den Broek is nu wel een autobandenspecialist, maar hij verkoopt ook uitlaten, schokdempers, remmen, trekhaken en accu's. Ook tegen lage nettoprijzen. Bovendien geldt voor de montage altijd klaar terwijl u wacht. Ik vind het een veilig idee dat Jan bij hem in de buurt is. Want Jan van den Broek heeft filialen onder andere in Amsterdam, Haarlem, Zaandam, Hoofddorp en Weesp. Veiligheid door zekerheid. Bij Jan van den Broek.

Ondernemers Roesel, Sprona mee. Van 7 naar 12 gezakt. In de Miami Go Top 50. En dan hoort u zo voorbij komen plaatjes waarbij u zelf dacht van... dat is lang geleden. Dat is ook zo'n leuke seizoen. Oude hitlijst weer opduikelt en de plaatjes draait in dit geval... van 5 naar 11. Alexander Curly met Guus.

plaatsen gestegen. Met recht dus een stip weer. Van 20 afkomstig op nummer 10. Piet Veerman. Rolling on a River. En zo komen wij de top 10 binnen. En daar vinden we op nummer 9 afkomstig van nummer 3. Mike Berry en A Tribute to Buddy Holly.

In de vijfde week, George Harrison en You. Stationair op 8. Een voormalig lieveling, dat ook nog eens een keer. En nummer 7 vinden we een prachtige opname. Uit mijn tijd toen ik nog veel in de discotheken door het land trok. En deze werd toen heel veel gevraagd. Een van de mooiste vind ik dan ook. Ik zou bijna zeggen, nou, er staan meer mooie in deze Miamico Top 50 in van 15 november 1975. Van 6 afkomstig. Stylistics. And can't give you anything.

David Bowie, van 14 naar 6 in de derde week. En Fame. En dit is nummer 5, afkomstig van nummer 4 in de derde week. Teach In en Goodbye Love.

0: Clark, Adinkerke, de pannen aan de Belgische kust. In wereldpremière... Het Papegaaiencircus. De muzikale watersymfonie. Het fascinerende exotarium. Een sprookjestuin uit duizend en één nacht. De adembenemende keverbaan. Meliepark, Adinkerke, de pannen.
1: Daar moeten we eens heen gaan. Dit is...

plaatsen gezakt. Van 2 naar nummer 4. Hank the Knife and the Jets. En de Stan the Gunman. The Jets. Zijn dat die dames op de achtergrond die ik nou trup hoor zingen? Dat zou zomaar kunnen zijn natuurlijk hoor. En we komen er tegen op nummer 3. De laatste stipnotering in deze Miami Go Top 50 van 15 november 1975. Van de 18e plaat, zo moet ik het zeggen, naar de derde. Dave en Dansé Maintenant.

0: Jan Vermeulen naar het Verre Oosten voor de ongelooflijke prijs van 28.800 frank. Vliegreis, hotel, rondreis inbegrepen. 150 combinaties mogelijk. Thailand, Tokio, Jakarta.
1: Telefoneer nu 031-76-72-68.
2: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
4: Via internet.

0: Kut. Zesde week. Vorige keer stond u nog op 1 en nu op 2. Wat is er dan nummer 1 van 15 november 1975? Daar stonden 9 nieuwe binnenkomers in en 13 stipnoteringen. Maar eerst even een resume van 13 tot nummer 1.
1: Dit is de Mi Amigo Top 5.

0: Nederland. En u krijgt van mij eerst een overzicht van 13 naar nummer 1. Op 13 Natalie Cole met This Will Be. Op 12 Demis Roussos met Perdona Me. Op 11 Alexander Curley met Guus. Op 10 Piet Veerman Rolling on a River met Stip. Op nummer 9 Mike Berry Tribute to Buddy Holly. Op 8 George Harrison You, een voormalig lieveling. En op 7 The Stylistics met Can't Give You Anything But Love. En op 6 David Bowie met Fame. En een stipnotering natuurlijk. Op 5 Teach In Goodbye Love. Op 4 Hank the Knife and the Jets en Stun the Gunman. En nummer 3 met stip Dave Don't Say Maintenant. En net op nummer 2 Mutt met La La Lucy. En nummer 1 van 15 november 1975 is eveneens een stipnotering. Want hij ging van 12 naar nummer 1. Ik heb het over de George Baker Selection en Morning Sky.
1: Hey, stop!